0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, Volle Maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten €9, maar tot en met 24 september betaal je slechts €6. De gemeenteraad van Blankenberge heeft de overname van de Sport Vlaanderen City door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar €10 miljoen in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden. De groene pluim van de gemeente De Haan is dit jaar voor Brigitte Baten-Hogs voor haar jarenlange inzet voor de gemeente. Ze baat jarenlang het Grand Hotel Bellevue uit en ze is sinds 2006 gids in de concessiewijk. Ze heeft met haar kennis van geschiedenis en architectuur al duizenden mensen in contact gebracht met De Haan, zegt de gemeente. De groene pluim is een uitzonderlijke onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeente.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show op B1.

weerbericht. Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien en temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind. The Morning Show. B1.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom.
5: Good morning, everybody.
4: In the morning show.

0: Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, volle maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten €9, maar tot en met 24 september betaal je slechts €6. Reders die hun vangst in bijvoorbeeld Oostende laten veilen, moeten voortaan alles daar verkopen. Een deel van de vangst naar een buitenlandse visveiling brengen mag niet meer. De vroegere redercentrale is het daar niet mee eens en zegt dat vissers daardoor inkomsten zullen mislopen. De Vlaamse visveiling zegt dat ze met de afspraak de Belgische visserij en visverwerkers wil beschermen. De gemeenteraad van Blankenbergen heeft de overname van de Sport Vlaanderen City door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: weerbericht.
1: Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien met temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind.
0: The Morning Show.

ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg.

0: op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan drie van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
3: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
2: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay, dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker één dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een tweede dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Fijne Seizoen 5 in Bredene krijgt zaterdag een andere DJ. Ruben van Gucht heeft zijn DJ-set op het laatste ogenblik geannuleerd. Zijn vervanger is Victor Verhulst, die vanaf middernacht draait in het Staffersluiscentrum. De avond start om 9:30 met Don't and the Hitman, gevolgd door een DJ-set van Di Maro. De toegang is gratis. De groene pluim van de gemeente De Haan is dit jaar voor Brigitte Baten-Hogs, voor haar jarenlange inzet voor de gemeente. Ze baat jarenlang het Grand Hotel Bellevue uit en ze is sinds 2006 gids in de concessiewijk. Ze heeft met haar kennis van geschiedenis en architectuur al duizenden mensen in contact gebracht met De Haan, zegt de gemeente. De groene pluim is een uitzonderlijke onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeente. Radio B1 zendt volgende week live uit van op Zilver aan Zee op de Wellington Hippodroom in Westende. Dat is een ontmoetingsdag voor 60-plussers met lezingen, workshops en een standenbeurs. Onder meer Michael van Drogenbroek en Tim Verheijden geven daar een lezing. B1 staat live op de beursvloer met een uitzending op 3 september tussen 10 en 2.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien met temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind. The Morning Show. The

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
7: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
6: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werd de zijnaar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
8: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
6: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe. Hij mocht zo'n 10 minuten invallen.
9: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal. Dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar 2 weken voor mij. Dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches ga zetten.
6: Het doelpunt van Lyon.

0: Jong kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, Volle Maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten 9 euro, maar tot en met 24 september betaal je slechts 6 euro. De gemeenteraad van Blankenbergen heeft de overname van de Sport Vlaanderen site door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden. De groene pluim van de gemeente De Haan is dit jaar voor Brigitte Baten-Hogs voor haar jarenlange inzet voor de gemeente. Ze baat jarenlang het Grand Hotel Bellevue uit en ze is sinds 2006 gids in de concessiewijk. Ze heeft met haar kennis van geschiedenis en architectuur al duizenden mensen in contact gebracht met De Haan, zegt de gemeente. De groene pluim is een uitzonderlijke onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeente.
1: Tot zover het regionieuws.
2: The Morning Show. The Morning Show.

Lavazza Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De

0: kennis met onder andere Oostense verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
2: The Morning Show, B1.
3: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
3: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
5: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar 2 weken voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
3: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het droger.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: Weerbericht.
1: Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien en temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind.
0: Pieter Troeblijn op B1.

Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. De

0: deals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Dieter Troeblijn.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, volle maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten €9, maar tot en met 24 september betaal je slechts €6. Reders die hun vangst in bijvoorbeeld Oostende laten veilen, moeten voortaan alles daar verkopen. Een deel van de vangst naar een buitenlandse visveiling brengen mag niet meer. De vroegere redercentrale is het daar niet mee eens en zegt dat vissers daardoor inkomsten zullen mislopen. De Vlaamse visveiling zegt dat ze met de afspraak de Belgische visserij en visverwerkers wil beschermen. De gemeenteraad van Blankenbergen heeft de overname van de Sport Vlaanderen City door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

Goedemiddag, welkom bij B1 Regionaal. Tot een uur of één gaan we het hebben over het nieuws uit de regio. Je kan het ook even meelezen. Pak er de app bij op je smartphone, de gratis B1-app. Daar nieuws uit de regio en uiteraard de beste muziek. Dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal. Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, volle maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten €9, maar tot en met 24 september betaal je slechts €6.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: van regionaal.
1: Reders die hun vangst in bijvoorbeeld Oostende laten veilen, moeten voortaan alles daar verkopen. Een deel van de vangst naar een buitenlandse visveiling brengen mag niet meer. De vroegere redercentrale is het daar niet mee eens en zegt dat vissers daardoor inkomsten zullen mislopen. De Vlaamse visveiling zegt dat ze met de afspraak de Belgische visserij en visverwerkers wil beschermen.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De gemeenteraad van Blankenbergen heeft de overname van de Sport Vlaanderen City door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Tavassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op.

0: Race B1 Regionaal.
1: De fijne seizoen 5 in Bredene krijgt zaterdag een andere DJ. Ruben van Gucht heeft zijn DJ-set op het laatste ogenblik geannuleerd. Zijn vervanger is Victor Verhulst, die vanaf middernacht draait in het Staffersluiscentrum. De avond start om 9:30 met Dont en de Hitman, gevolgd door een DJ-set van Di Maro. De toegang is gratis.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: groene pluim van de gemeente De Haan is dit jaar voor Brigitte Baten-Hogs voor haar jarenlange inzet voor de gemeente. Ze baat jarenlang het Grand Hotel Bellevue uit en ze is sinds 2006 gids in de concessiewijk. Ze heeft met haar kennis van geschiedenis en architectuur al duizenden mensen in contact gebracht met De Haan, zegt de gemeente. De groene pluim is een uitzonderlijke onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeente.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: B1 regionaal.
1: Radio B1 zendt volgende week live uit van op Zilver aan Zee op de Wellington Hippodroom in Westende. Dat is een ontmoetingsdag voor 60-plussers met lezingen, workshops en een standenbeurs. Onder meer Michael van Drogenbroek en Tim Verheijden geven daar een lezing. B1 staat live op de beursvloer met een uitzending op 3 september tussen 10 en 2.
0: Welkom in B1 regionaal.

deze donderdagse B1 regionaal zit erop. Het nieuws gaat door op onze app. Die vind je gratis in de Google Play of de App Store. Of op radiob1.be. Geniet van je donderdag en tot morgenmiddag 12 uur.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman David Theenouw van het KMI.
4: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
2: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger. Enjoy the music. Be one. Be one.

0: organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
6: Enjoy the music. B1.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit de bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman David Tenau van het KMI.
4: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
2: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

Den Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en Toyota.

0: vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
5: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: de Saison 5 in Bredene krijgt zaterdag een andere DJ. Ruben van Gucht heeft zijn DJ-set op het laatste ogenblik geannuleerd. Zijn vervanger is Victor Verhulst, die vanaf middernacht draait in het Staffersluiscentrum. De avond start om 9:30 met Dont en de Hitman, gevolgd door een DJ-set van Di Mauro. De toegang is gratis. De groene pluim van de gemeente De Haan is dit jaar voor Brigitte Baten-Hogs voor haar jarenlange inzet voor de gemeente. Ze baat jarenlang het Grand Hotel Bellevue uit en ze is sinds 2006 gids in de concessiewijk. Ze heeft met haar kennis van geschiedenis en architectuur al duizenden mensen in contact gebracht met De Haan, zegt de gemeente. De groene pluim is een uitzonderlijke onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeente. Radio B1 zendt volgende week live uit van op Zilver aan Zee op de Wellington Hippodroom in Westende. Dat is een ontmoetingsdag voor 60-plussers met lezingen, workshops en een standenbeurs. Onder meer Michael van Drogenbroek en Tim Verheijden geven daar een lezing. B1 staat live op de beursvloer met een uitzending op 3 september tussen 10 en 2.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Weerbericht.
1: Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien en temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind.
0: B1. B1.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
4: B1, B1, de

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: leiders die hun vangst in bijvoorbeeld Oostende laten veilen, moeten voortaan alles daar verkopen. Een deel van de vangst naar een buitenlandse visveiling brengen mag niet meer. De vroegere ridercentrale is het daar niet mee eens en zegt dat vissers daardoor inkomsten zullen mislopen. De Vlaamse visveiling zegt dat ze met de afspraak de Belgische visserij en visverwerkers wil beschermen. De fijne seizoen 5 in Bredene krijgt zaterdag een andere DJ. Ruben van Gucht heeft zijn DJ-set op het laatste ogenblik geannuleerd. Zijn vervanger is Victor Verhulst, die vanaf middernacht draait in het Staffersluiscentrum. De avond start om 9:30 met Dont en de Hitman, gevolgd door een DJ-set van Di Maro. De toegang is gratis. Radio B1 zendt volgende week live uit van op Zilver aan Zee op de Wellington Hippodroom in Westende. Dat is een ontmoetingsdag voor 60-plussers met lezingen, workshops en een standenbeurs. Onder meer Michael van Drogenbroek en Tim Verheijden geven daar een lezing. B1 staat live op de beursvloer met een uitzending op 3 september tussen 10 en 2.
1: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Royens.

0: Weerbericht.
1: Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien en temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens.

Jonas is wat administratie aan het doen. Wat facturen aan het betalen. Moet allemaal gebeuren, zegt hij helaas. Bills, bills, bills, vroeg hij aan via de B1-app Destiny's Child.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
4: I lift you up to the highest emotions.
3: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
5: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
6: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Shakira, Zoo. Straks Mick Jagger, Sugar Babes en Jasper Steverlink. Na deze classic van Yswin Dur en Nene Cherry. Terug naar 94 met deze 7 Seconds. Welkom bij B1.

0: Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
1: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel wat mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
0: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
2: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
0: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. 1 van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
3: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

0: Weerbericht.
1: Eerst zwaar bewolkt met regen, later tijdelijk droog en opnieuw felle buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 26 graden vandaag hier aan zee. Morgen dan wisselvallig met felle regen- of onweersbuien en een krachtige tot zelfs harde zuidwestenwind. Zaterdag wisselen regenopklaringen af met opnieuw een krachtige tot harde zuidwestenwind. Zondag blijft wisselvallig met regen of buien en temperaturen rond 21 à 22 graden. Maandag blijft zwaar bewolkt met regen en buien bij een krachtige tot soms harde zuidwestenwind.
0: Dit is After Work.

Cat's Eye, Move Like an Animal. We gaan nog eens een dijk van een plaat draaien. Een verzoekje van Mark via onze B1-app. Hij vroeg nog eens deze parel van Guns N' Roses aan uit 88. Dit is Patience hier op B1. Nog tot 6 uur, After Work op de radio.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto, jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
5: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Sleeping in my car. Terug naar 94 met Roxette. Straks Harry Styles, Texas en Madken. Eerst Justin Timberlake. We keren terug naar 2002 met Cry Me a River.

Hij stond op de planken in Kiewit Hasselt, Pukkelpop, afgelopen weekend. En degenen die erbij waren, die zijn allemaal laaiend enthousiast over dat optreden. Was heel goed. Samber kreeg je met Home Wrecken. Daarvoor Beggen van Madken. Morgen ben ik er terug. Morgen vrijdag al, 28 augustus, met meer Afterwork vanaf 4 uur in de namiddag. Eerst nog Coolio. See you when you get there. Geniet nog van je donderdagavond.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt deze herfst een nieuw Halloween-evenement, Volle Maan. Van 23 oktober tot 8 november volgen bezoekers een spannend verhaal langs 10 locaties in de stad. De wandeling draait rond de jongeren Louve en Orion en krijgt bij valavond een extra griezelige sfeer. De route is 1,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Tickets kosten 9 euro, maar tot en met 24 september betaal je slechts 6 euro. Reders die hun vangst in bijvoorbeeld Oostende laten veilen, moeten voortaan alles daar verkopen. Een deel van de vangst naar een buitenlandse visveiling brengen mag niet meer. De vroegere redercentrale is het daar niet mee eens en zegt dat vissers daardoor inkomsten zullen mislopen. De Vlaamse visveiling zegt dat ze met de afspraak de Belgische visserij en visverwerkers wil beschermen. De gemeenteraad van Blankenbergen heeft de overname van de Sport Vlaanderen-site door Urban Gardens definitief goedgekeurd. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in de site. De sportinfrastructuur en jeugdlogies blijven behouden en worden vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw voetbalveld, een sporthal, padelterreinen en een glamping met 50 logeerplekken. Lokale sportclubs kunnen hun werking, planning en tarieven behouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw donderdag op B1. Goeie avond.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Big one.
3: Allee.
2: Jouw zo.

0: mensen uit de wereld.
1: In Nepal is de dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Botté.
2: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
1: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Balen in Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is ook opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lucrat.
3: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
1: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er raakten ook 9 mensen gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man is opgepakt, het onderzoek loopt. Sport. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enrique Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarna naar een knappe 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
0: Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.